har jeg ledet en taksopp dot folk om dot hjelpen til å bringe hvor det egyptiske kjennig forlangt. Joachim forlangt selve en gold von alle menschen en dot lånt, duno os hei dot aufschatzt, so dot hei dem egyptischen kjennig dot geben kon. Joachim wie 25 Jahre alt os hei kjennig wart, en hei wie vor 11 Jahre de kjennig in Jerusalem. Sine Mutter wie Zebuda, Pedaja von Roma sine Tochter, en hei deit wat dem Herrn Schlag gefallen, so as sine Kapitel 24. In an dei Tiet os Joachim kjennig wie, kam kjennig Nebukadnezar von Babel no am, en Joachim must für 3 Jahre Nebukadnezar deinen. Dann seht hei sich los von am, en de haar leit Räberbanden von Chaldea, Aram, Moab en Ammon eva Juda kommen, dat sie vernicht worden. Dit wordt so as de haar der sine Propheten, die am deinden hat weiten loten. Jedenfalls, krieg so as de haar gesagt hat, leit hei dit eva Juda kommen, dat hei an weh in de senden, wat Manasse gedonen hat, von Versig utroden kon. En hei dei dat ook weh in de aschulje Menschen, die Manasse alle wehen in Jerusalem angebracht hat. Dat wil de haar am nicht vergeven. Dat ewe je van de Geschicht van Joachim en alles wat hij deed, is in dat boek van de Geschicht van de Kennig San Juda geschreven. En Joachim starf en zijn zoon Joachim werd Kennig nu am. De Egyptische Kennig bleef ganz in zijn land, wils de Kennig van Babel had am alles, wat hij van de Egyptischen Riefer wat am Euphrat Riefer gehad had, wahrgenomen. Joachim wie 18 jaar oud als hij Kennig werd, en hij wie voor 3 Monate Kennig in Jerusalem. Zijn Mutter wie Nehushta, El Nathan von Jerusalem seine Tochter, en hei deit wat im Herrn Schlag gefall, so as sin Vater gedonen hat. En an Joachim seine Tiet käm de Armei von dem babylonischen Kernich Nebukadnezar, bat Jerusalem en saad sich rund de Stadt. En as sin Armei ram Jerusalem wie, käm Nebukadnezar selbst nu Jerusalem. En Joachim, de Kernich von Juda, geef sich ab mit seine Mutter en seine Deiner, seine Leider en Angestalde. De Kernich von Babel neem an Olaf fast, als hij in zijn 8. jaar als kennig weer. Hij neemt ook alles, wat wertvoll weer, van in dem Herrn zijn huis en van in dem kennig zijn huis. Hij schloeg ook al de goldene dingen twee, wonne Salomo, de kennig van Israel had voor den Herrn zijn tempel gemocht. Dit weer krijg zo als de Herr dat gezegd had. Hij slaapt zo te zijn dat ganze Jeruzalem wach, met alle leiders en alle ongestalde in de Armei. Dat weer een 10.000 mensen, die hij vast nemen verslaapt. Hij neemt alle buurarbeider en alle schmerz en leidt keinem eva, buiten de armste menschen. Nebukadnezar neemt Joachim no Babel met zijn Mutter en zijn Frühes en zijn Angestalte en de leiders en dat land. Hij neemt de als Gefangenen no Babel. En de Kennig van Babel neemt alle baste mannen bij 7.000 met zich no Babel en 1.000 uitgeleerde arbeider en schmerz. Dat wären alles mannen die gezond en sterk genoeg wären, om in de Armei deinen. En de Kennig van Babel stalt Matanja, der ein Onkel Eva Joachim wir, an aus Kernich an Joachim seine steht, en er jef am den Nomen Zedekia. Zedekia wie 21 Jahre alt, als er Kernich ward, en er wie 11 Jahre Kernich an Jerusalem. Seine Mutter wie Hamutal, Jeremia von Liebner seine Tochter, en er deit wat im Herrn Schlag gefall, so aus Joachim gedonen hat. En Zedekia stahl sich je in den Kernich von Babel ab, en dem Herrn sein Euer ward so graut, dat hij Jeruzalem en Juda van Kernich Kapitel 24. En an Zedekia sie neen dit jo as Kernich, om 10. Dag van de 10. Monat, käm de babylonische Kernich Nebukadnezar met zijn ganze Armee in Jeruzalem, en saad sich rund de Stadt en bemied sich de Stadt met zijn Gereitschaften verhaben entonemen. En ze blijven door bad an Zedekia sie 11. dit jo as Kernich. Dan om 9. Dag van de 4. Monat käm door zo'n grote Hungersnot an de Stadt, dat de lied van op am land nicht meer te eten houden. En de mier om de stad ward der gebroken. En de kennig en de ganse Armei randen in de nacht waag, derch dat poer tweschen de 2 mieren, de on den waag is, den om kennig zien geworden jeet. De Chaldea houden zich rond om de stad gelagert. En de kennig moog zich op am waag nu dem Jordan tol. Ober de babylonische Armei juch dem kennig hing heran, en ze hulden am en de jeen van Jericho aan. En al de soldaten die met am wieren, verleiten armen Randen wach. De babylonische Soldaten nehmen dem Kernich fast en brachten am nur ehren Kernich an Ribla. De sprug dat Urteil eva am uit. Sie brachten Zedekia seine 2 Junges am, verarm. Dann stürken sie am seine Urgen uit en bongen am fast en Tjeden en nehmen am nur Babel. Am 7. Dag van de 5. Monat an Nebukadnezar sie 19. Jahr aus Kernich von Babel käm Nebuzaradan, de 1. Von dem Kernich seine Wachter, nu Jerusalem,